इस बार है ये आंखें गीत का बोल है।

Daarna gelijk geveen voor Paraksev. Anand Arjun Sharma Groothandel BV Ketaraf Se Sundar Sabhajan Yase Milkar Ham Sravan Kiye Apika Faun Hindustani Radio Ke Jariye Se Aapko Lekar Chalte Ek Bar Phir. Daarna gelijk geveen voor Paraksev. Is Bar Hai Sundar Groothandel. Sundar Groothandel in Groente en Fruit. In Kamalik Jo Hai Sriman Parshuram Mohanlal. Sriman Parshuram Mohanlal Ketaraf Se Hum Yase Sravan Karenge.

0: Suhanobi is in Likker, Sjaan voor 5 minuten. Op telefoon nummer 070-365-2247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het raam zoet wakalet ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Dit is Fahon Hindustani Radio.
6: सुनने वालों प्रोग्राम को हम आगे में बढ़ाते हैं कभी खुश यानी कभी खुशी कभी गम है फिल्म का नाम इसी फिल्म से हम पेश करते हैं बोले चूड़ियां बोले कंगना

0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken

0: aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: Ji haan sunne walo. गीत का बोल है काली तेरी चोटी है परांदा तेला लावनी रूप की ओर आनी तू परांदे को संभावनी फ्रॉम द मूवी बाहर आने तक इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक और टेलीफोन नंबर 07352247। मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Raam Zoet wakalet ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahun Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahun Hindustani Radio.

0: तुरान धर्म सूत वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
1: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
0: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
4: Digitale radio, Fahon.fm.nl.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

दी कब्रे हो मस्जिदी के करीब बाद मरने की भी

0: bij Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertensie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप डायल कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host.
1: Samaj ko badal dalo.
2: Om Shanti, goedemiddag en welkom op deze mooie woensdagmiddag van 6 mei 2026. Ik ben een paar dagen afwezig geweest. Het komt de eerste keer, het was vorige week woensdag. Moest ik naar een begrafenis. Het viel net op dezelfde tijd als het nieuwsoverzicht. Presentatie van het nieuwsoverzicht. En het was ik was op weg naar de uitvaart. En ik dacht, ik moest direct bellen. Het is me, de drukte van de uitvaart heeft me zo gepakt dat ik direct ben vergeten. En ook geen excuses heb kunnen aanbieden, waarvoor mijn excuses bij deze. En afgelopen maandag, 4 mei, was ik uitgenodigd voor de herdenking in, in de nieuwe kerk op de Dam en voor de kroonslegging door de koning en gevolg op de Dam. En op weg daarna dacht ik, ik moet bellen en het ontging me helemaal. Mijn excuses hiervoor, misschien ligt het ook aan de leeftijd. Maar oké, hier het nieuwsoverzicht van vandaag, woensdag 6 mei 2026. Suriname en VS plannen veldbezoeken in de visserijsector. Suriname en de Verenigde Staten van Amerika zullen binnenkort gezamenlijk veldbezoeken afleggen, met name in de visserijsector. Dit is een concrete afspraak die voortvloeit uit het recent bezoek van de Amerikaanse chargé d'affaires Paul Watzlawick aan minister Mike Noorsalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Wij staan open voor investeerders die bereid zijn om samen met Surinamers de ontwikkeling van ons land op te pakken. Die een bijdrage willen leveren aan de gehele waardeketen van grondstof tot eindproduct, zegt minister Noorsalim desgevraagd. Ook is afgesproken dat de Amerikaanse missie naar Suriname zal komen om de mogelijkheden binnen de agrarische sector nader te verkennen. Tijdens de ontmoeting met Watzlawick kwamen ook nieuwe technologieën aan de orde. De chargé d'affaires gaf voorbeelden van bedrijven in de VS die met minder personeel werken en sterk inzetten op technologie en gemechaniseerde landbouw. Op dat gebied hebben we afgesproken dat we zulke voorbeelden in Suriname zullen opzetten. Dat betekent wel dat je open moet staan voor investeerders, aldus Noorsalim. Volgens de minister is er interesse van potentiële Amerikaanse bedrijven om in Suriname te investeren en voorbeeldbedrijven op te zetten in de agrarische sector. Daarbij is aangegeven dat wanneer bedrijven zich hier in Suriname vestigen, het merendeel van de werknemers uit Surinamers zal bestaan. Het kan gaan om samenwerkingen tussen Amerikaanse en Surinaamse bedrijven waarbij lokale werkgelegenheid centraal staat. Dat betekent volgens Noorsalim dat Suriname zich goed moet voorbereiden door te investeren in training en opleiding van arbeidskrachten. Deze aspecten zullen de komende periode verder worden uitgewerkt. De minister gaf verder aan dat het huidige patroon waarbij Suriname meer importeert dan exporteert geleidelijk moet worden doorbroken. Dat gebeurt niet van de een op de andere dag, maar de basisvoorwaarden moeten op orde worden gebracht. Instituten moeten worden versterkt, de structuur binnen het ministerie moet verbeteren en verloren gegaan kader moet worden teruggehaald of aangevuld. We zijn daarmee bezig en blijven hoopvol, want voor elk probleem is er een oplossing. Aldus minister Mike Noorsalim, tot zover een bericht.

Incident Kanaal, DNA hekelt falend toezicht en risico voor volksgezondheid. In de Nationale Assemblée DNA zijn ernstige zorgen geuit over het gebruik van pesticiden in de landbouw en het falen van het voedselveiligheidsteam. In 4 dagen tijd heeft de Europese Unie 2 belangrijke exportproducten, rode peper en koolsband, afgekeurd vanwege overschrijding van pesticidennormen. Ook de volksgezondheid loopt volgens parlementariërs ernstig gevaar. We zijn bezig het volk te vergiftigen, zegt NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam, die stevige kritiek leverde op het beleid van minister Mike Noor-Salim van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV. Verschillende parlementariërs stelden tijdens de openbare vergadering van woensdag dat dit opnieuw een duidelijk signaal is dat het controlesysteem structureel tekort schiet. Met name Sherry Dijksteel van de VAP sprak van een fundamenteel probleem. Wanneer we niet in staat zijn om verboden stoffen te voorkomen, overschrijdingen te detecteren en producten tijdig te controleren, moeten we ons afvragen of het systeem nog wel werkt. Aldus Dijksteel. Zij stelde een reeks indringende vragen aan de regering. Zo wil zij weten of de betrokken exporteurs inmiddels zijn geïdentificeerd en of producten van dezelfde landbouwbedrijven opnieuw worden getest. Ook de traceerbaarheid van producten staat ter discussie. Zonder te weten waar een product vandaan komt, is effectieve controle onmogelijk, benadrukte Dijksteel. Een belangrijke vraag is of producten daadwerkelijk worden getest voordat ze op de markt komen of worden geëxporteerd. Als dat wel gebeurt, rijst de vraag waarom de overschrijdingen niet eerder zijn ontdekt. Gebeurt het niet, dan wijst dat volgens de parlementariërs op een fundamenteel gebrek aan basiscontrole. Vreedzaam en VAP-parlementariër Deo Charmen vinden dat de regering en met name minister Noor-Salim hiermee niet weg kunnen komen. Vreedzaam pleit voor directe actie, maar er gebeurt niets. We hebben niet gemerkt dat de producten zijn teruggehaald. Ze liggen dus nog in de schappen. Dit betekent niets anders dan dat we bezig zijn het volk te vergiftigen, zegt zij. Volgens Dijksteel is het probleem al langer bekend. In het strategisch plan van het Nationaal Instituut voor Voedselveiligheid Suriname, het NIVS, zijn pesticidenresiduen al als prioriteit aangemerkt. Ook binnen internationale programma's, zoals het STDF-project, zijn oplossingen uitgewerkt. De problemen zijn bekend, de oplossingen zijn bekend, maar ze worden niet uitgevoerd, stelde zij. De gevolgen zijn volgens haar ernstig. Niet alleen worden exportproducten afgekeurd en loopt Suriname reputatieschade op, maar er bestaat ook een risico voor de volksgezondheid. Het feit dat overtredingen door Europese instanties worden vastgesteld en niet lokaal, noemt zij bijzonder zorgwekkend. Dat betekent dat ons systeem faalt in zijn basisfunctie, het beschermen van de consument. De kritiek in het parlement richt zich in het bijzonder op het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, dat verantwoordelijk is voor toezicht en handhaving. De roep om ingrijpen wordt steeds luider. Volgens Dijksteel is de kwestie inmiddels de fase van een technisch probleem voorbij. Dit is een bestuurlijk probleem. De vraag is niet of er een probleem is, maar waarom er nog steeds niet is ingegrepen. Van de regering wordt verwacht dat zij op korte termijn met concrete maatregelen komt om de controle op pesticidegebruik te versterken, de voedselveiligheid te waarborgen en het vertrouwen van zowel consumenten als internationale handelspartners te herstellen. Tot zover een bericht uit Star News.

Pauwiro Radio en Guardian uiten scherpe kritiek op ingreep president bij Self-Reliance. Fractieleiders Gerald Pauwiro Radio van de NPS en Assis Guardian van de VAP hebben dinsdag gisteren dus in de Nationale Assemblée een dringende vraag gesteld aan de regering over mogelijke politieke inmenging bij staatsbedrijven en in de financiële sector. Aanleiding is het ingrijpen van de president in de Raad van Commissarissen van verzekeringsmaatschappij Self-Reliance. De parlementariërs spreken van een zorgwekkende ontwikkeling waaruit principes van goed bestuur en corporate governance onder druk komen te staan. Aandeelhouderschap betekent verantwoordelijkheid. Geen absolute controle werd benadrukt. Staat nieuws verneemt dat deze kwestie zal worden teruggedraaid, waarbij ook de brieven zullen worden ingetrokken. Uit een brief van de president blijkt dat zij, de president, namens de staat als aandeelhouder heeft aangedrongen op bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders en het toevoegen van het ontslag van meerdere commissarissen als agendapunt. Het gaat onder meer om het verzoek om het functioneren van leden van de Raad van Commissarissen ter discussie te stellen en mogelijk tot ontslag over te gaan. Daarnaast wordt in de correspondentie verwezen naar artikel 23 van de statuten van de vennootschap, waarin aandeelhouders het recht hebben een AVA, Algemene Vergadering van Aandeelhouders, aan te vragen. De president vraagt daarbij ook om informatie over de voortgang van interne beraadslagingen en de juridische grondslag van het handelen van de raad. Volgens critici roept deze stap vragen op over de grenzen van de aandeelhoudersinvloed, zeker omdat de staat geen absolute meerderheid heeft, maar circa 40% van de aandelen bezit. Ook de mogelijke rol van de Centrale Bank van Suriname wordt genoemd. Er zijn zorgen dat politieke invloed het onafhankelijk toezicht kan ondermijnen en daarmee risico's kan opleveren voor de stabiliteit van de financiële sector. De regering is gevraagd om volledige transparantie en een duidelijke juridische onderbouwing van het genomen besluit. Aldus een bericht uit Star News.

Deffenhuis slaat alarm over toename zoals onder jongeren. Het aantal seksuele overdraagbare aandoeningen zoals onder jongeren van 15 tot 17 jaar is in korte tijd sterk gestegen. Het diagnosehuis waarschuwt voor de gevolgen en zet in op gerichte voorlichting op scholen om verdere toename te voorkomen. Volgens het ziekenhuis is het aantal geregistreerde gevallen binnen een jaar gestegen van 33 naar 56. Tegelijkertijd neemt ook het aantal tienermoeders toe. Vooral de stijging van infecties zoals syfilis baart zorgen omdat dit directe gevolgen heeft voor pasgeborenen. In sommige gevallen moeten baby's na de geboorte tot 10 dagen behandeld worden met penicilline. In plaats van de internationale dag van verloskundigen traditioneel te markeren, koos het diaconessenhuis dit jaar voor een praktische aanpak. Verloskundigen gaven voorlichting op MULO-scholen gericht op bewustwording rond seksuele gezondheid en het voorkomen van SOAS. Hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw benadrukt dat preventie centraal moet staan. We willen jongeren bewust maken van de risico's en het belang van bescherming, stelt hoofdverloskundige Griselda van der Leeuw. Ook de ziekenhuisleiding onderstreept het belang van deze aanpak. Verpleegkundig directeur Myrtha Jeffrey wijst op de noodzaak van samenwerking binnen de zorg. Terwijl algemeen directeur Rus Hedley aangeeft dat naast behandeling ook bewustwording essentieel blijft. De voorlichtingssessies zijn positief ontvangen en meerdere scholen hebben inmiddels interesse getoond. Tegelijkertijd benadrukt het ziekenhuis dat structurele samenwerking nodig is om deze aanpak breder en duurzamer uit te voeren. Tijdens de dag werd ook stilgestaan bij het werk van verloskundigen. Maudie Weert werd uitgeroepen tot verloskundige van het jaar 2026. Tot zover.

uitspraak in zaak politieagenten Pietien Saron uitgesteld. Kantonrechter Cynthia Klein heeft vandaag, gisteren op de zitting, aangegeven dat zij de uitspraak in een zaak waarin 7 politieagenten worden verdacht van het gebruik van disproportioneel geweld zal uitstellen. De zaak stond aanvankelijk voor het laatste woord van de verdachten en voor uitspraak. Maar de kantonrechter heeft aangegeven in het kader van de waarheidsvinding de patholoog-anatoom zelf te willen horen op de zitting. Tegen de 7 politieagenten is een voorwaardelijke straf geëist van 12 maanden met een proeftijd van 3 jaar. Ze worden ervan verdacht op 2 mei 2023 tijdens onlust in het dorp Pietien Saron zodanig geweld te hebben toegepast dat Martinus Wolfjager en Ivanilo Dijsteel zijn overleden. Tijdens de eerdere zitting werd het rapport van de patholoog-anatoom behandeld. Daarin staat dat op basis van de schotkanalen van de overledenen is vastgesteld dat de mannen niet op de vlucht waren. Indien dat wel het geval was geweest, zouden de schoten op een andere hoogte zijn aangetroffen. De patholoog-anatoom heeft tevens vastgesteld dat de slachtoffers mogelijk nog hadden geleefd als ze tijdig medische hulp hadden gekregen. Ze zijn overleden aan ernstig bloedverlies, doordat ze lange tijd op de grond hebben gelegen. Nadat de patholoog-anatoom op de zitting is gehoord, krijgt de officier van justitie de gelegenheid voor een aanvullend requisitoor. Ook de advocaten van de verdachten, Irvin Kanhai en Benito Pik, zullen de mogelijkheid krijgen een aanvullend pleidooi te houden. De volgende zitting is vastgesteld op 14 mei. Het is bezachtig. Kijk, net zoals ik het niet accepteer dat het tot 20 jaar veroordelen en weer op de vlucht overleden crimineel, zware crimineel, moordenaar deze landen Boutse mensen zomaar oppakte en martelde en neerknaalde, zo zal ik het ook niet pikken van de toenmalige regering van Toki, dat ze hebben toegestaan dat politieagenten 2 op de grond en vastgebonden jongens gewoon neerknaalden. De nabestaanden van deze jongens hadden gevraagd om een eigen patholoog-anatoom onderzoek te doen, omdat ze de patholoog-anatoom van de regering niet vertrouwden. Desondanks is de regering van Toki doorgegaan met het onderzoek. De patholoog van het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek gedaan en kwam tot de conclusie waarvoor de jongens vreesden dat hun geliefden standrechtelijk zijn geëxecuteerd. En dan komt de zaak voor, dan geeft de rechtbank de jongens die hebben onrust hebben veroorzaakt, geeft ze zoveel jaren straf. De politieagenten lopen nog vrij, zijn gehoord, maar ze lopen nog altijd vrij, krijgen geen straf. Ze kregen een voorwaardelijk gevangenisstraf. Dat is onmogelijk, onmogelijk. In een democratisch land als Suriname mag dat niet gebeuren. Al was het onder leiding van de president Santoki, accepteer ik het niet. Een voorwaardelijk straf van 12 maanden voor politieagenten die 2 jongens standrechtelijk hebben geëxecuteerd. Kom, natuurlijk hebben de inheemsen niet goed gehandeld. Ze hebben brand gezet. Men zegt ze willen het politiebureau in brand steken. Is niet goed te praten, maar dat geeft je nog niet het recht om die jongens, terwijl ze al gevangen zijn en geboeid op de grond te liggen, standrechtelijk te executeren. Had je ze op de vlucht, terwijl ze aan het vluchten waren, geëxecuteerd, was weer wat anders. Maar je dit een boy, je boeiding, pot in drong naar grong. En dan je studentiering is niet goed te praten, al is het gebeurd onder de regering Santoki, die ik een warm hart toedraag. Ik vind dat dit niet mag. En ik vraag de rechtbank om de zaak goed te overwegen, te komen tot het heroverwegen van de straf voor de inheemse. En zeker tot de heroverweging van de straf van deze politieagenten die 12 maanden voor Thierry Toesma krijgt het, en niet Thierry aan de martelden doen. En de jongens lagen al op de grond, gebonden, geboeid. Dan krijgt ze 12 maanden voorwaardelijk verhard Openbaar Ministerie. Tot zover een bericht uit Staarnieuws.

Barbadiaanse minister, dus dat betekent minister van Barbados, ziet grote exportkansen na bezoek agrarische beurs. De Barbadiaanse minister van Landbouw, Voedsel en Voedingszekerheid, Chantal Mungro-Knight, heeft zich lovend uitgelaten over de agrarische beurs. Volgens haar biedt de Surinaamse agroverwerkingssector interessante mogelijkheden voor samenwerking en export naar Barbados. Mungro-Knight, die aan het hoofd staat van een delegatie werkbesprekingen voert met LVV-minister Mike Noor-Salim, gaf aan onder de indruk te zijn van het niveau van verwerking van lokale producten. Vooral de brede inzet op agroprocessing viel haar op. Een van de innovaties die haar bijzondere aandacht trok was een lokaal ontwikkeld hydroponisch indoor farming systeem, waar dergelijke systemen doorgaans door grote bedrijven worden gebruikt, zodat zij mogelijkheden voor toepassing binnen gemeenschappen. Dat is very impressive, zei zij. Ook de verwerking van cassave tot diverse eindproducten maakte indruk. Volgens Mungro-Knight beschikt Barbados eveneens over cassave, maar heeft Suriname al een verder ontwikkeld verwerkingsniveau bereikt. Daarnaast noemde Mungro-Knight noni als product met exportpotentie. Verder sprak zij haar waardering uit voor een lokaal geproduceerd yoghurtproduct dat zij omschreef als wonderful produced. Volgens de bewindsvrouw van Barbados liggen er duidelijke kansen om Surinaamse producten naar Barbados te exporteren. Zij benadrukte dat de manier waarop producten in Suriname worden vervaardigd vernieuwend en interessant is. Mungro-Knight gaf aan zich de komende dagen te willen richten op concrete resultaten en productiegerichte samenwerking. Kennisuitwisseling vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Volgens haar kunnen beide landen van elkaar leren. Tijdens de gesprekken zullen mogelijke samenwerkingsgebieden verder worden geïdentificeerd, met voedselveiligheid als een van de prioriteiten binnen de regio. Ook minister Noor-Salim kreeg terug op een geslaagde driedaagse beurs die zondagavond is afgesloten. Volgens hem heeft het evenement bijgedragen aan versterking van contacten binnen de sector en internationale interesse gewekt voor Surinaamse producten. Daarnaast is de basis gelegd voor verdere samenwerking tussen bedrijven. Het doel om actoren binnen de agrarische sector te faciliteren is zonder meer bereikt, meent minister Noor-Salim. Tot zover een bericht uit Star News.

herdenking Tweede Wereldoorlog, waar Surinaamse bijdragen en offers centraal staan. Tijdens de herdenking van de Tweede Wereldoorlog op 4 mei is stilgestaan bij de rol en offers van Surinamers in deze wereldwijde strijd. Bij het monument aan de waterkant werden kransen gelegd en werd opgeroepen om de bijdrage van Suriname blijvend te erkennen en door te geven aan volgende generaties. Minister van Defensie, Oerij Kitramsanan, benadrukte in zijn toespraak het belang van historisch besef. Wie het verleden niet kent, zal de toekomst niet begrijpen, stelde hij. Hij stond stil bij de mannen en vrouwen die tijdens de oorlog hun leven hebben gegeven en benadrukte dat hun offers deel blijven uitmaken van de nationale identiteit. Volgens de minister begint veiligheid niet alleen bij grenzen, maar ook bij verbondenheid binnen de samenleving. Zij stonden op toen vrijheid onder druk stond. Hun verhaal is geen afgesloten verleden, maar een nalatenschap die wij meedragen, zei de minister Ramsaran. Suriname speelde tijdens de oorlogsjaren een strategische rol, met name door de levering van bauxiet, een essentiële grondstof voor de Amerikaanse oorlogsindustrie. Daarnaast namen honderden Surinaamse militairen deel aan de oorlog onder de Nederlandse vlag. Van deze groep zijn Wilfred van Gom en August Hermelijn de enige nog levende vertegenwoordigers. Bevelhebber van het Nationaal Leger, Mitchell Labadie, onderstreepte het belang van blijvende aandacht voor deze geschiedenis. Hij kondigde aan dat de Surinaamse bijdrage aan de Tweede Wereldoorlog structureel zou worden opgenomen in de militaire opleidingen. Labadie noemde 4 groepen die gezamenlijk het Surinaamse hoofdstuk van de oorlog vormden. Militairen die onder Nederlandse vlag sneuvelden, verzetstrijders die actief waren tegen de bezetter, Surinaamse Joden die slachtoffer werden van deportatie en genocide, en zeevarenden die omkwamen op de Atlantische Oceaan door Duitse aanvallen. Deze geschiedenis mogen wij nooit vergeten, stelde de bevelhebber. Het is onze verantwoordelijkheid om de kennis levend te houden en door te geven. Aldus Surinaamse bevelhebber. En een bekende bijdrage van Suriname is het leveren aluminium zoals hier staat, wat goed kwam aan de Amerikaanse oorlogsindustrie en inderdaad, want uit onze aluminium, epoxiet en aluminium afkomstig uit Suriname, werden de vliegtuigen van de geallieerden gemaakt. Tot zover een bericht uit Staarnieuws voorzien van mijn commentaar.

geregeld huwelijk zien Godi Kromo Kassan al 70 jaar samen. Bert Negademin zien Godi Kromo van 89 jaar en Parmi Legiem Kassan van 84 hebben in familie verbrand hun indrukwekkende 70-jarig huwelijksjubileum herdacht in Paramaribo. Godi Kromo werd geboren op 24 oktober 1936 in het district Suriname. Hij groeide op in een gezin van 5 kinderen en was het 4e kind. Hij is momenteel het enige nog in leven zijnde kind uit het gezin. In zijn jongere jaren stond hij bekend als een sportieve jongeman en behaalde hij eens de 2e plaats bij een competitie. Kassan zag het leven zich op 2 oktober 1941 in het district Komowijnen. Zij komt uit een gezin van 5 kinderen en is de oudste. 2 van haar broers zijn inmiddels overleden. Zij wordt door haar familie omschreven als een zachtaardige vrouw die in haar jeugd met trots toekeek hoe haar echtgenoot uitgroeide tot een populaire figuur. Het huwelijk werd destijds door de ouders gearrangeerd. Volgens het echtpaar was er in die tijd weinig tot geen keuzemogelijkheid, maar spreken zij van liefde op het eerste gezicht. Zij geven aan nooit spijt te hebben gehad van de keuze die hun ouders maakten. Iets wat duidelijk blijkt uit een 70 jaar durende verbintenis. Uit het huwelijk zijn 3 kinderen geboren. Inmiddels geniet het echtpaar van een grote familiekring bestaan uit 8 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en 4 bedoverkleinkinderen. De familie omschrijft zich als een één hechte eenheid. Tijdens de viering mocht het echtpaar uit handen van die districtcommissaris Marlon Budeke van Paramaribo Noord een envelop in ontvangst nemen namens president Jennifer Geerlings-Simons. Daarnaast overhandigde de DC een huwelijksoorkonde namens het commissariaat aan het jubilerende echtpaar. Tot zover een bericht uit de waterkant.net en onze felicitaties gaan uit naar dit echtpaar die dat 70 jaar volhoudt. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

17-jarige scholieren op straat beroofd van halsketting. Een 17-jarige scholieren is maandagmiddag aan de Parastraat in Suriname overvallen door een ongewapende crimineel die plotseling haar halsketting van haar hals rukte. Vernomen wordt dat de dader er met een deel van de halsketting vandoor is gegaan. Hij verliet na de daad de plaats. De politie van Flora werd ingeschakeld en wist in de avond de verdachte op te sporen en aan te houden aan de Matapika-straat. Het betreft een 36-jarige, de 36-jarige AS, die is aangehouden. Zijn voertuig, een Toyota Carina, is door de politie in beslag genomen voor onderzoek. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

zorgen nemen verder toe. Jonge mannen al 2 weken vermist in Tibiti bosgebied. De 19-jarige Janso Etnel en de 21-jarige Sersinio Ansu zijn nu 2 weken na hun verdwijning nog steeds niet teruggevonden. De jonge mannen raakten op woensdag 22 april vermist tijdens het jagen in het Tibiti bosgebied. Ondanks intensieve zoekinspanningen ontbreekt nog steeds elk spoor waar de zorgen over hun lot verder doet toenemen. Er zijn verschillende zoekacties gaande. De grootschalige gezamenlijke zoekactie was van politie, militairen en kennis van het gebied wordt onverminderd voortgezet. In West-Suriname worden daarbij onder meer drones van de politie en helikopters van het leger ingezet. In de hoop vermiste jonge mannen zoveel mogelijk te lokaliseren. In eerste instantie werd een zoekactie opgestart door een groep van circa 11 personen, maar nadien is deze door de Surinaamse autoriteiten opgeschaald. De eenheden blijven gedurende de nacht in het bos bivakeren om de zoekacties ononderbroken voort te zetten. De politie van de bureau Zanderij heeft pas donderdag 23 april een telefonische melding ontvangen van de vermissing van 2 jonge mannen. Volgens de melder is het tweetal sinds woensdag 22 april vermist geraakt in een bosgebied dat zich op ongeveer 15 kilometer afstand bevindt van de Greenheart houtverwerkingsbedrijf. Personen die over informatie beschikken, die kunnen bijdragen aan het terugvinden van de vermisten, worden verzocht contact op te nemen met het dichtstbijzijnde politiepost in Suriname. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Kirti Ramaldaar schrijft geschiedenis als eerste vrouwelijke voorzitter van CUS. De culturele Unie Suriname, de CUS, heeft voor het eerst in haar bestaan een vrouwelijke voorzitter. Tijdens de algemene ledenvergadering AFW van maandag 4 mei 2026, waarbij bestuursverkiezingen plaatsvonden, is Kirti Ramaldaar bij acclamatie gekozen tot nieuwe voorzitter van de organisatie. Ramaldaar is al 14 jaar actief binnen de CUS en leverde daarnaast bijdrage aan diverse sociaal-culturele organisaties. Met haar verkiezing neemt zij het voorzitterschap over van Anil Manurat, die de organisatie gedurende 14 jaar heeft geleid. De symbolische overdracht van de voorzittershamer vond plaats tijdens de vergadering. In zijn dankwoord gaf Manurat aan dat hij de CUS altijd een warm hart heeft toegedragen en zich jarenlang met volle toewijding heeft ingezet voor de ontwikkeling van de organisatie. Volgens Manurat is de positie waarin de CUS zich vandaag bevindt het resultaat van gezamenlijke inspanningen van het bestuur. Onder leiding van Manurat werden onder meer het Tetteri Monument en het Anker Monument gerealiseerd. Ook de Flying Hanuman van de Pushpak Vimaan behoorden volgens de organisatie tot de spectaculaire hoogtepunten uit zijn bestuursperiode. Tijdens de vergadering werd eveneens stilgestaan bij de uitdagingen waarmee de organisatie de afgelopen jaren werd geconfronteerd, waaronder de COVID-19-pandemie en de economische situatie in Suriname. Ondanks deze omstandigheden wist het bestuur volgens de aanwezigen de CUS verder te ontwikkelen en te versterken. Een deel van het oude bestuur stelde zich opnieuw beschikbaar en blijft actief binnen de organisatie. In de nieuwe adviesraad hebben Anil Manurat, John Persadi en Pulishwar Jeroen Singh zitting genomen. Adviesraad heeft het nieuwe bestuur tevens geadviseerd de mogelijkheden voor een statutenwijziging te onderzoeken, zodat meer leden kunnen toetreden tot het bestuur. In haar dankwoord sprak Ramaldaar haar waardering uit voor het vertrouwen dat in haar is gesteld. Daarbij benadrukte zij het belang van cultuurwerk binnen de samenleving. Cultuur is niet alleen het organiseren van activiteiten of het in stand houden van tradities. Het is het bewaren van identiteit en het doorgeven van waarden, normen en erfgoed aan volgende generaties. Als nieuwe voorzitter neem ik de missie en visie van de CUS niet licht op. Integendeel, ik zie het als een duidelijke opdracht, aldus Ramaldaar. Volgens de nieuwe voorzitter zal het beleid de komende periode gericht zijn op het versterken van de eenheid binnen de organisatie, het vergroten van de ledenbetrokkenheid en het stimuleren van bewustwording en educatie. Waar mensen samenwerken, ontstaan verschillende ideeën en meningsverschillen. Juist dan is het belangrijk dat we naar elkaar blijven luisteren en samen de weg vooruit bepalen. Ik ben mij ervan bewust dat deze zaak geen eenvoudige is, vooral niet als de eerste vrouwelijke voorzitter van de CUS. Maar ik ben er ook van overtuigd dat wij samen het met inzet, respect, samenwerking en onderling begrip grote stappen kunnen zetten, stelde Ramaldaar. Tot slot sprak Ramaldaar haar waardering uit voor de jarenlange inzet van Manurat. Zij nodigde de aanwezige uit hem te eren met een staande ovatie waaraan volgens de organisatie unaniem gehoord werd gegeven. Het nieuw gekozen bestuur van de CUS bestaat uit Kirti Ramaldaar, voorzitter, Surinder Singh Gurdayal, ondervoorzitter, Santusha Nayal Javasar, eerste secretaris, Vashra Bujarat, tweede secretaris, Deepak Bansi, eerste penningmeester, Ashitosh Jadunat, tweede penningmeester, Shivendra Tejai, commissaris, Dinesh Mahabir, commissaris, Ravinder Kumar Matau, commissaris. Met het vernieuwde bestuur zegt de CUS vooruit te kijken naar een periode waarin cultuur, verbinding en participatie centraal zullen staan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

VKI-directeur pikt criminalisering niet. De vertrokken directeur van het viskeuringsinstituut VKI, Juliette Colli Wongso-Regio, is klaar met de vele beschuldigingen en de criminalisering aan haar adres. Zij heeft een strafklacht ingediend tegen de Raad van Toezicht van LCV-minister Mike Noor-Salim. Colli Wongso-Regio stelt dat zij via WhatsApp de aandacht van president Jennifer Simons heeft gevraagd en daarop geen reactie heeft gekregen. Pas nadat zij haar ontslag had ingediend, reageerde het staatshoofd. In gesprek met Lim FM zegt de gewezen functionaris dat zij niet wist dat zij zoveel macht had. Zij heeft sinds 2007 met meerdere ministers, registeraccountants en buitenlandse organisaties gewerkt en vraagt zich af of zij zo sterk is dat zij al deze mensen zou hebben kunnen manipuleren. Zij is niet te spreken over de wijze, de verwijten die ook het quickscan team haar maakt. Volgens Colli Wongso-Regio draait de kwestie om de directeurstoel. Ik had dat vanaf dag 1 door en heb dit ook doorgegeven aan de minister, zegt zij. De voormalig directeur geeft aan dat zij een gezond bedrijf achterlaat. Om de regering, op de rekening van het VKI staat volgens haar meer dan $600.000. Ja, $600.000. Deze middelen zijn opgebouwd door efficiëntie en goed management en apart gezet voor vervangingsinvesteringen. Dit beleid heeft er volgens haar, Wongso-Regio, voor gezorgd dat het VKI, Viskeuringsinstituut, niet in financiële problemen is gekomen. Volgens Colli Wongso-Regio zijn er geen onduidelijkheden in het financiële verkeer, omdat alles via de bank te verifiëren is. Uitpraten met de huidige Raad van Toezicht heeft volgens haar geen zin, omdat zij in een hoek is gedrukt en is gecriminaliseerd. Zij stelt bereid te zijn aan te blijven als de regering dat wenst, maar niet onder de huidige Raad van Toezicht. Tot zover een bericht uit Suriname Herald.

Venezuela voor internationaal gerechtshof om Essequibo. Oh, dat wordt interessant. Guyana heeft Venezuela formeel uitgedaagd om het internationaal gerechtshof over de omstreden Essequibo-regio, waarbij het land stelt dat de Venezolaanse claim een directe bedreiging vormt voor zijn territoriale integriteit en economische toekomst. De zaak, die draait om een gebied van ruim 70% van Guyana beslaat, staat centraal in een snel escalerend grensconflict met grote oliebelangen. Guyana vraagt het Hof om te bevestigen dat de grens zoals vastgesteld in het arbitragevonnis van 1899 juridisch bindend is. Volgens de Guyanese regering is de kwestie recht toe, recht aan en draait het om de erkenning van internationaal vastgestelde grenzen. De inzet van het conflict is de Essequibo-regio, een uitgestrekt en grondstoffenrijk gebied dat niet alleen goud en andere mineralen bevat, maar ook strategisch ligt nabij enorme offshore olievelden. De recente olieontdekkingen voor de kust van Guyana hebben de spanningen met Venezuela aanzienlijk doen toenemen. De Guyanese autoriteiten benadrukken dat Venezuela het gebied historisch nooit effectief heeft bestuurd. Daarmee verwerpen zij de Venezolaanse claim dat het gebied deel uitmaakt van zijn grondgebied. Venezuela betwist op zijn beurt de bevoegdheid van het internationaal gerechtshof en houdt vast aan zijn standpunt dat de kwestie via bilaterale onderhandelingen moet worden opgelost. Caracas stelt dat het arbitragebesluit uit 1899 ongeldig is en beschouwt Essequibo nog altijd als zona in reclamatie. De spanningen zijn de afgelopen periode verder opgelopen door symbolische en politieke acties van Venezolaanse zijde, waaronder het gebruik van kaarten waarop het gebied als Venezolaans wordt aangeduid. Met de lopende hoorzittingen in Den Haag lijkt het conflict een beslissende fase te hebben bereikt. Uitspraak van het Hof wordt later dit jaar of begin volgend jaar verwacht en kan verstrekkende gevolgen hebben voor de grensbepaling en de controle over natuurlijke hulpbronnen in de regio. Voor Guyana staat niet alleen territorium op het spel, maar ook de controle over een van de snelst groeiende olie-economieën ter wereld. Dat is zover een bericht uit Suriname, Herald.

van Ryanair is naveloze passagiers zat. Wie heeft er om 5 uur 's ochtends zin in bier? Ryanair topman Michael O'Leary is helemaal klaar met vroege drinkers op de luchthaven. Hij eist dat vliegveldbaars stoppen met het schenken van alcohol in de vroege ochtend. Volgens hem, Michael O'Leary, moet zijn luchtvaartmaatschappij inmiddels bijna dagelijks vluchten omleiden voor gedronken en agressieve passagiers. Kijk, voor gedronken en agressieve passagiers. Ik snap niet waarom er in bars op vliegvelden om 5 of 6 uur 's ochtends alcohol wordt geserveerd. Wie is er op dat tijdstip die zin in bier, zegt O'Leary in de Britse krant The Times. Hij, O'Leary, vindt dat de horeca op luchthavens zich aan dezelfde vergunningstijden moeten houden als gewone cafés. Buiten de officiële licentieuren zou er op vliegvelden helemaal geen alcohol geserveerd mogen worden, stelt hij. De luchtvaartbaas pleit al jaren voor een maximum van 2 alcoholische consumpties per reiziger. Hij beschuldigt vliegvelden ervan flink te verdienen aan het problematische reisritueel om het probleem vervolgens over de schutting te gooien bij luchtvaartmaatschappijen. Aan boord bij Ryanair wordt volgens O'Leary redelijk verantwoordelijk omgegaan met drank en krijgen passagiers zelden meer dan 2 glazen. Het wangedrag in de lucht neemt in rap tempo toe. 10 jaar geleden hoefde Ryanair ongeveer 1 keer per week uit te wijken door agressie aan boord. Nu is dat bijna dagelijks. O'Leary trekt hard aan de bel, doordat iemand een ongeluk veroorzaakt waardoor een vliegtuig neerstort en er honderden mensen omkomen, zal geen enkele regering dit probleem serieus nemen en zitten de luchtvaartmaatschappijen met de handen in het haar. Dat O'Leary zorgen reëel zijn, blijkt uit de vele incidenten van de afgelopen jaren. Begin dit jaar moest een toestel van Jet2 onderweg van Antalya naar Manchester nog onverwacht landen in Brussel na een massale vechtpartij in de cabine, ontstaan na racistische opmerkingen. Volgens getuigen was het een ravage waarbij tanden werden uitgeslagen en bloed op de stoeltjes terechtkwam. Volgens de Europese luchtvaartinstantie IATA vindt er op elke 468 vluchten een incident plaats met onhandelbare passagiers. Vaak speelt alcohol daarbij de hoofdrol. Tot zover

En nu gaan we een laatste bericht. Dat zijn de valutakoersen van de centrale bank. Even kijken of die al binnen zijn. Valutakoersen, nee, even kijken. Nog even wat muziek.

fiets hij naar binnen. 3 uur Nederlandse tijd. Dat is 10 uur 's ochtends Suriname tijd. De koersen van 6 mei. Ja. Als je een US dollar koopt bij de centrale... Als je een US dollar verkoopt aan de centrale bank, dus David Jaro en Yankee dollar, Kona, Mama Banyu, Sanang, dan krijg je de 37,225 SD voor terug. Als je een US dollar wilt kopen, moet je 37,583 SD neertellen. 37,583. Als je euro verkoopt aan de centrale bank van Suriname, krijg je de 43,439 SD voor terug. Als je euro koopt, moet je 43,992 SD neertellen. Dus makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je 3758,30 SD neertellen. 100 euro kopen, moet je 4388,20 SD neertellen. Dus 100 US dollars kopen.

0: Adverteer nu bij VAHON Hindoestani Radio. En bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet Wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het VAHON Hindoestani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van

0: doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Madjar haalde vorige maand met zijn partij Tisha een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

0: थी हुई गे हम जाए तेरे लास्ट न्यूज़ भैया यूक्रेन का प्रेसिडेंट जो नहीं सेलेंस्की ओक बाहरेन ड्रोन डील आन खबूदन सेलेंस्की मेल ऑफ दैट है द गल्फ स्टेट बसुक एंड दार अन प्रोडक्टिव गस्प्रेक हीव गहाड मेर कोनिंग हमाद बिन ईसा अल खलीफा तब बोले ओके उ देगा भैया अन ड्रोन आन ड्रोन सेलेंस्की रे दिस इज द बिगिन फॉर ऑल ऑफ इन मिडल ईस्टर फाकर ऑफ द रीक्यू गल्फ स्टेट क्रीकन दार maken met grootschalige Iraanse drone aanvallen. Bole dir Iran usapke bole bahut kare het Oekraïne bole het chatulukke hum debe heeft door de oorlog met Rusland veel ervaring met de uitschakeling van dergelijke onbemande toestellen. De president schreef dat zijn land bereid is die veiligheidservaring te delen met Bahrein om levens te beschermen. Ik heb voorstel om een drone deal te tekenen. De drone deze van ja, toen je had het hamara aaj ki samachar. हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा सुनने के लिए बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार और प्यार भरे राम जोनी नंबर वन है हमारा नाम हर काम के लिए हर अफरतेंसी के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36-52-2047 मेरे इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ram Soet Wakalat ka kaam karta hai, jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden. Jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden.

0: in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Goedemiddag. Ja, beste luisteraars. Goedemiddag. Sunivalisajino, namaskar, ram ram. Welkom. En wat fijn dat u weer luistert. Ik ben Rosita Kiertje Singh. En vandaag presenteer ik weer Primetime op Fahun Hindustani Radio, beste luisteraars. En vandaag is het een bijzondere dag, zoals jullie dat gemerkt zullen hebben. Het is vandaag Moederdag, beste luisteraars. En we beginnen zo meteen met muziek. En met muziek, met een ode aan de moeders. En die er zijn en die er ook niet meer zijn. En onze voormoeders die ons hebben meegegeven. Onze moeders hebben ons op de wereld gezet. Maar dat is ook dankzij ook onze voormoeders. En deze voormoeders en onze moeders die hebben ons de kracht gegeven om in het hier en nu een sterke vrouw te zijn. Een vrouw, een moeder in alle opzichten. Of misschien geen moeder, maar wel een vrouw in alle opzichten. Nou, ik wens iedereen een hele fijne moederdag. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik was even nog op zoek naar mijn telefoon. Want ik werd vanochtend kreeg ik meteen een berichtje toen ik wakker werd. En er stond in het berichtje: fijne moederdag. En wij zijn sterke vrouwen dankzij onze nog sterkere moeders. En toen zei ik ook meteen van jeetje, daar zit zoveel kern van waarheid in. En dat klopt gewoon als een bus. Want wij zijn ook sterke vrouwen dankzij onze sterke moeders, zeg ik dan ook maar. En dat geldt zeker voor mij. En beste luisteraars, ik wens jullie allemaal een hele fijne moederdag toe. Voor de mensen die dus dit vieren of niet vieren, om welke reden dan ook, die stilstaan bij deze dag of helemaal niet stilstaan bij deze dag. We gaan in ieder geval luisteren naar mooie liederen en hoop ook mooie gesprekken, want ik heb een oproep aan u gedaan, beste luisteraars. U kunt vandaag vanmiddag in ieder geval in mijn uitzending bellen op het nummer 070-362-2077 en dan komt u dan direct in de uitzending. En zo kunt u delen waar u, ik hoorde nou van mijn telefoon gaan, maar nee, u moet niet mij bellen op mijn 06-nummer, maar gewoon naar de studio bellen op het nummer 070-362-2077. En dan gaan wij praten hoe u stilstaat bij deze dag vandaag. Nou, beste luisteraars, ik zet muziek en dan gaan we daar een mooie uitzending in half af maken. Gaat u maar even naar hoe u dat beleefd heeft. En mocht u willen bellen, dat kan op nummer 070-362-2077. En dan komt u bij Radio Fahun, Hindustani Radio Fahun, beste luisteraars. We gaan naar een prachtig lied, een prachtig lied. Ja, een moeder is toch een moeder. Dus bij deze, dit prachtig lied.

Ja, beste luisteraars. Een prachtig lied is het, hè? En ja, voor alle moeders, voor de oma's, voor de wensmoeders, voor de bonusmoeders, voor de pleegmoeders, voor de stille moeders, maar ook degene die hun moeders vandaag nog meer missen. Ik heb vandaag heel wat mooie liederen, hè, voor Moederdag. En beste luisteraars, als u wil delen hoe u stilstaat bij deze dag, dan kunt u uiteraard bellen. We gaan zo meteen naar een lied voor de mensen die hun moeders nog veel meer missen vandaag. Maar daarvoor wil ik nog iets zeggen, want het is vandaag Moederdag. Een dag voor velen, hè, die heel bijzonder is. Een dag om stil te staan bij moeders, bij de liefde, de zorg en de aandacht. Misschien begon de dag met een ontbijtje op bed, een lieve kindertekening, een mooi boeket. Moeders mogen vandaag een beetje extra verwend worden en in het zonnetje worden gezet. Moederdag is de dag waarop we onze moeder namelijk bedanken. Voor grote dingen, maar ook voor kleine dingen, beste luisteraars. Voor het luisteren, voor het zorgen, voor het altijd klaarstaan voor dat ene appje. Ben je veilig thuis aangekomen? Moeders zorgen vaak zonder iets terug te vragen. Moederdag is een moment om even stil te staan bij je moeder. Of bij iemand die als een moeder voor je was. Ik heb enkele vragen voor u als luisteraars. En wat is het eerste waar je aan denkt bij het woord mama? En welke eigenschap van je moeder herken jij in jezelf? Misschien wil je dat delen met ons. U kunt bellen naar het nummer 070-362-2077. En dan komt u direct in de uitzending en kunnen we hierover praten. Beste luisteraars, we gaan eerst naar een prachtig lied. Ook voor degenen die hun moeders vandaag ontzettend moeten missen. Ook daar is er aandacht voor. Want aan de ene kant vertelde ik dat wij zijn dankzij onze moeders. Maar het kan ook zo zijn dat dat sommige van jullie geen moeders meer hebben. Of nou goed, in dat geval mis je haar op deze dag denk ik nog meer. Voor mij is het zo dat mijn moeder woont in Suriname. Ik heb haar nog niet gezien of gesproken vandaag. Dat wil ik straks wel gaan doen. Maar ja, dan mis ik haar ook natuurlijk. Hè. Ik ben zelf als moeder vandaag wel in het zonnetje gezet. Niet meteen, want toen ik wakker werd, toen sliepen de kinderen nog. En ik had mijn eigen dingen nog te doen. Ik had les, dus toen kwam ik 12:15 terug van les. En toen had mijn dochter gezorgd dat er in ieder geval een heel mooi tafel vol met lekkere dingen klaar stond. En een bos boeket of een bos bloemen. En zijn wij daarna met elkaar en hebben we samen gegeten. Mijn zoon die heeft examens komende week. Dus dat is even spannend ook voor mij als moeder. Maar goed, hij nam toch wel de tijd om, ondanks zijn examen, toch even aan tafel te komen zitten. En met elkaar samen te eten. En daarna ben ik ook heel vlug naar de studio gegaan. Want ik was ook nieuwsgierig, of ik ben ook nieuwsgierig naar jullie verhalen. Zo ziet mijn dag eruit. Op mijn manier. Hè? En, dit is voor mij heel goed. Gewoon heerlijk met elkaar zijn vind ik heel belangrijk. Voor mij is Moederdag is meer met elkaar zijn. Met elkaar gewoon eten, drinken, praten is voor mij eigenlijk het belangrijkste. En dat zou ik ook heel graag met mijn eigen moeder gedaan hebben. Maar goed, die woont in Suriname. Dus die bel ik wel op. Dan kunnen we nog steeds. Het gaat om een fijne verbinding wat ik met haar heb. En dan kan ik daar ook over hebben met haar. Maar je kan haar niet knuffelen. Je kan haar niet heel dichtbij je hebben.
Maar velen van jullie zullen dat misschien herkennen. En ja, en sommigen van jullie hebben misschien geen moeder meer. Maar goed, laten wij in elk geval naar een prachtig lied weer gaan. En mijn uitzending vandaag staat in het teken van Moederdag. Dus laten we daar in elk geval een mooie dag van maken met elkaar.

Nou, dat was wel een heel verdrietig lied. Ik zal proberen in elk geval. Nou goed, weet je, het leven is ook soms verdrietig, dus we hoeven daar niet voor weg te lopen. Nou goed, daar horen dan ook soms verdrietige liederen bij, beste luisteraars. En ik merk dat bij het zoeken naar de liederen, dat er heel veel verdrietige liederen zijn. Dat er ook hele mooie liederen. Ik bedoel, nee, niet dat het niet dat verdrietige liederen niet mooi zijn. Ik bedoel dat er heel veel liederen zijn. Dat er vrolijke liederen zijn. Maar dat er ook heel veel verdrietige liederen zijn als het gaat om liedjes over moeder. Ja, dat heb ik niet verzonnen, maar dat is wel wat mij opvalt. Een moeder is vaak de eerste die je ziet in je leven. In veel Hindoestani gezinnen zijn moeders het hart van de familie. En ze houden het gezin bij elkaar met eten, met aandacht, met woorden, maar ook met stilte. Vroeger bleven veel moeders thuis. Nu werken veel moeders. Maar één ding is hetzelfde gebleven. De zorg. Of je nu jong bent of volwassen, voor je moeder blijf je vaak haar kind. Voor sommige mensen is moederdag moeilijk. Misschien is je moeder overleden. Misschien is het contact niet goed. Misschien had je geen moeder zoals je had gehoopt. Misschien had je graag moeder willen zijn. Ook dat hoort bij Moederdag. Het is goed om daar ruimte voor te maken. Vandaag mag je ook een dag zijn. Hè, vandaag mag het ook een dag zijn van herinneren en gedenken. Misschien luister je nu samen met je moeder. Misschien luister je alleen. Bel haar eens. Stuur een berichtje. En zeg dankjewel. Dat ene zinnetje kan al genoeg zijn. Nog een paar woorden voor alle moeders die luisteren of worden gemist met het volgende gedicht. Voor alle moeders die geven zonder te tellen. Die zorgen in stilte. Die lief hebben ook op moeilijke dagen. Oh, voor moeders die dichtbij zijn. En voor moeders in herinnering. Voor vrouwen die als moeder, als een moeder zijn. Vandaag is voor jullie. Met een bloem, met een gedachte, met liefde. Nou, beste luisteraars, geniet van het volgende nummer. Ik beloof je dat het gedicht er straks ook weer komt.

Ja, beste luisteraars. Ook weer zo'n prachtig nummer. Wij gaan gewoon door met nog meer prachtige liederen. En ik heb net het gedicht voor u in elk geval voorgedragen. Dus het gedicht ging als volgt: voor alle moeders die geven zonder te tellen, die zorgen in stilte, die lief hebben. Ook op moeilijke dagen, voor moeders die dichtbij zijn en voor moeders in herinnering. Voor vrouwen die als een moeder zijn. Vandaag is voor jullie met een bloem, met een gedachte, met liefde. Blijft u vooral luisteren, beste luisteraars.

En dit is eigenlijk persoonlijk mijn favoriete lied. En dat is eigenlijk zoals wij ons moeder altijd gedenken of herinneren. Of zoals wij naar onze moeders kijken. Het is echt zo'n prachtig lied dat ik denk, ja, daar ben ik als kind opgegroeid. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat is altijd als ik aan moeders zijn, denk ik. Een van de vragen die ik voor jullie had. Hè, die moet ik ook zelf beantwoorden, beste luisteraars. Want als ik een van mijn vragen was, wat is het eerste waar je aan denkt bij het woord mama? En dan denk ik, ja, dit is het lied wat voor mij het allemaal zegt. En welke eigenschap van je moeder herken je in jezelf? En denk ik, ja, dan hoef ik eigenlijk niet zoveel meer te vertellen. Maar dit lied zegt eigenlijk alles zoals ik mij een moeder inbeeld. Zoals ik een moeder zie. En als ik denk aan mama of aan de moeder of haar verhaal. Of zoals een moeder dat zou moeten zijn. En zoals ik als moeder zou moeten zijn. Hè. Dat is eigenlijk altijd mijn idee. Misschien is dat heel geromantiseerd, weet ik niet. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat als kind neem je dit soort gedachten mee. En het bijzondere is dus eigenlijk dat dit is zoals ik mij altijd een moeder voorstel. Ik weet niet, misschien hebben jullie dat ook. Maar zo bijzonder dat als ik dit liedje hoor, dan ga ik altijd heel even stilzitten. En dan ga ik heel erg, dan ga ik stilzitten. En dan ga ik een soort van genieten. Genieten van het lied, van de tekst, van de woorden. En die dus eigenlijk gezongen worden. Maar ook de zorg, de troost, de liefde die er van haar afstraalt. De warmte, genegenheid, de geborgenheid en de veiligheid die allemaal uit eigenlijk te horen zijn in dit lied. Dat is zo bijzonder om dat even te voelen. Even te voelen. Dat zeg ik ook. Hè? Als ik dit lied hoor, dan neem ik altijd even de ruimte om even stil te staan en te genieten van dit nummer. En eigenlijk er gewoon zijn. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar voor mij is dit wel zo.

0: Ja, beste luisteraars. Echt zo'n prachtig lied. Dat, dat ik in elk geval, ik weet niet hoe het met jullie is. Ik word er best wel emotioneel van. Dat een lied zo prachtig is, zo mooi is. Zo mooi en qua inhoud ook weergegeven. Dat het, dat ik er best wel emotioneel van word. Van de woorden die daarin gezongen worden over het moeder zijn. Zo prachtig. Echt, ik merkte dat ik daar in elk geval ontzettend emotioneel van werd. Het is toch zo mooi als het, dat je daar zoveel troost, geborgenheid, veiligheid. En zoveel liefde, zoveel warmte en genegenheid uit kunt putten. Echt prachtig. Ja, beste luisteraars. Zoals ik van eerder in de uitzending vertelde, kreeg ik inderdaad een appje van een kennis van mij. En die zei, achter elke sterke vrouw staat een nog sterkere moeder. En hoe waar is dit? Hè? En dat is zo waar. Hè? Dat wij ook zo sterk kunnen zijn, is omdat wij een nog sterkere moeder hebben gehad. En nog sterkere voormoeders, beste luisteraars. Voor al de moeders, de voormoeders en de voorvoormoeders. Een hele mooie dag vandaag. En een hele mooie moment om in elk geval stil te staan. Om te herinneren, te herdenken, de liefde te voelen die er is. De warmte te voelen die er is. Beste luisteraars, we gaan gewoon aan de lopende band wat muziek draaien. En de moeder centraal stellen. Hè? Of die aanwezig zijn, heel ver zijn, er niet meer zijn. Hè? In elk geval, vandaag een moment om even bij stil te staan. Geniet van dit nummer weer.
1: माँ को देखा है

Ja, beste luisteraars. Alweer een prachtig lied, hè? Voor de moeders. En voor al de moeders die er niet zijn. Maar jullie stilstaan op deze moederdag. Bij moederdag. In wat er op dit moment is. Hè? Dus het mag alles zijn. Of er wel of geen moeder is. Of er in ieder geval contact is met een moeder. Het maakt allemaal niet uit. Wij stellen vandaag op deze moederdag. In de moederdaguitzending. De moeders en de voormoeders centraal. Beste luisteraars. Ik vond een prachtig nummer. In het kader van niet alleen Bollywood nummers en niet alleen liedjes uit India, ook liedjes uit de regio. En regio noem ik even maar de regio van Suriname. Wij gaan naar een prachtig lied van Sunder Poppo, beste luisteraars. Die heeft ook een lied gemaakt over de liefde van de moeder. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Sunder Poppo. Met Mother's Love.

Ja, beste luisteraars, dat was toch een prachtige nummer van Sunder Poppo, Mother's Love. Nou, we blijven nog steeds op deze Moederdag-uitzending gewoon bij de liedjes vanuit de regio van Suriname. En geniet u er nog even van. Volgens mij is deze ook een hele mooie.

0: hits van toen en nu. Bij Vahon Hindustani Radio.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sood wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

0: We blijven bij de moederdaguitzending en besteden aandacht aan deze dag en de moeders. Geniet ervan.
1: Only God in heaven knows how much I miss you, mother.
0: Voor alle moeders en ook voor alle niet-moeders, voor iedereen die hun moeders missen, beste luisteraars, en iedereen die hun moeders heel dichtbij hebben of ver bij zich. Nou, geniet ervan!

Ja, beste luisteraars. Voor degene die nu intunen, welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Sunivale, Sajino, Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Gita Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Fahun Hindustani Radio. Ja, beste luisteraars. Ik vertelde het, hè. We hebben al een uur lopen. Het is vandaag moederdag, beste luisteraars. En voor alle moeders, oma's, wensmoeders, bonusmoeders, pleegmoeders, stille moeders. Maar ook voor degenen die hun moeders vandaag nog meer moeten missen of missen. Hebben we vandaag een hele speciale uitzending voor moederdag. En draaien we allerlei mooie, prachtige liederen. Bollywood liederen, maar ook lokale liederen, beste luisteraars. Mooie liederen op deze dag voor de moeders heel dichtbij. Voor de moeders heel ver. Voor de moeders die er niet meer zijn. Een ode aan de moeders, beste luisteraars. Hè? Op deze mooie, prachtige zondag. Ik hoop dat jullie aan het genieten zijn van het heerlijk weer. Het heerlijk weer buiten. Heerlijk weer. En samen met de familie. Met lekker eten. Gezelligheid. Want het is een prachtige dag. Om in ieder geval stil te staan. Met prachtige liederen. Vanuit Fahun Hindustani Radio. Voor de moeders heel dichtbij. Voor de moeders heel ver. Maar ook voor de moeders die er niet zijn. En beste luisteraars, ook aan de voormoeders die ons op de wereld hebben gezet, de kracht heeft gegeven om hier in het hier en nu ook weer een sterk persoon te zijn. Of het nou een sterke man of een sterke vrouw is, het gaat erom dat wij deze ook te danken hebben, ook aan onze moeders. En beste luisteraars, geniet van al die prachtige liederen die ik u ten gehore breng. Wat in het teken staat van... He, en waar he, de moeders staan centraal. Het is een ode aan de moeders. En geniet er vooral van.

een prachtige chutneys, hè? En chutney sokas. Nou, ik had niet kunnen denken dat die zo fantastisch waren.

Ja, beste luisteraars. Ik hoop dat jullie genieten van een fijne moederdag. Ja, beste luisteraars. Ik ga toch maar even iets lezen. Vanuit de column. Want er staat in de column van de NRC stond... Zondag is het moederdag. En hij waarschuwt blijkbaar maar even. Het ging om een column van Frits Abrahams. Hij zegt dat dit om in allerlei gekochte paniekcadeautjes te voorkomen. Wie nog een moeder heeft, mag blij zijn. De ergste secreten even daar gelaten. Nou, dat vind ik wel heel gek en heel gemeen. Dat hij dat op deze manier zo durft te zeggen. Hij zegt dus, ik heb al heel lang geen moeder meer, maar... En nu volgt de sentimenteelste zin die ik ooit heb geschreven. Haar foto staat nog steeds op mijn nachtkastje, hè? Zegt hij. En waarom? Natuurlijk omdat ik veel van haar hield. Maar vooral omdat ze inmiddels een vrouw op leeftijd op die foto iets breekbaars heeft. Ze kijkt niet in de camera, maar een beetje opzij met een iets wat afwezige, verbaasde blik. Achteraf vermoed ik dat ze toen al een dementie leed. Ook al zal ze nog wel in staat zijn geweest om haar eigen kinderen te herkennen. Later lukte dat niet meer. Hij woonde ver weg. Zij zag ze niet meer regelmatig meer. En hij herinnert zich nog goed die eerste keer dat ze staande in de deuropening hem zwijgend aankeek. En hij had een anonieme collectant kunnen zijn. Omdat zij dus dement was. Ze was een geweldige moeder geweest, iemand die zich in een traditioneel gezin volledig wegcijferde voor haar man en twee zoons. Ze had, net als die andere moeders destijds, in die toen nog gebruikelijke positie een beter lot verdiend. Ja, we zijn op onze manier ook goed voor haar geweest, zegt hij. Maar voor de beperktheid van haar leven hebben we te weinig oog gehad. Hij moest sterk aan haar denken toen hij onlangs in Trouw in de rubriek Gedicht van de Week voor hem onbekende indrukwekkende gedicht Moeder van de vergeten Vlaamse schrijver Karel Jonkheere las. Het gedicht was opgemerkt door Vlaamse dichter Maud van Houwer. Mijn keel kriebelt heel erg. In haar zoektocht naar mooie gedichten voor Moederdag. En heeft het. Ik ga zo meteen het gedicht voor u lezen, beste luisteraars. Sorry.

Ja, beste luisteraars. Prachtige liederen, hè? Prachtige soca chutneys. Op deze speciale moederdag uitzending. En ik was gebleven. Ik wilde heel graag een gedicht aan u tegen horen brengen. Maar dat lukte niet, want ik ging ten onder aan mijn hoest. Nou, dan doen we dat nu even. Een gedicht over moeder. Ja, we hadden net over de columnist die een ode bracht aan zijn moeder. En die verbaasde zich dat hij dat gedicht nooit had gelezen of gehoord. En die publiceerde het nog eens. Moeder. Zolang zij rustig leeft, kunnen wij haar vergeten. Ze kost ons zorg nog geld. Ze doet ons nimmer zeer. 2 maal in het jaar misschien. Gaan wij nog bij haar eten en lachen als ze zegt het is de laatste keer. Maar 1 kort spoedbericht maakt ons opnieuw tot zonen. Wat ons gewichtig werd, valt plots en dwaas uiteen. Wij dachten in onze eeuw en in ons werk te wonen tot wij beschaamd en leeg haar klein huis betreden. Ze heeft op ons gewacht, tenzij ze is gestorven. Daar ligt wie onze moeder was. Het arm gezicht waarin veel eenzaamheid berusting heeft gekorven, beschenen voor het laatst in reeds vervreemdend licht. Dat wij voorgoed alleen zijn, thans dat alle bronnen vervloeien in de tijd, bedroeft ons hart zo niet. Maar dat onze overmoed zich nimmer heeft bezonnen over haar eenzaamheid, dit wordt ons thuis verdriet. Nou, beste luisteraars, we gaan verder met prachtige liederen op deze Moederdag en in de Moederdag-uitzending.

prachtig, hè? Zoals ze zingt, Sweta Singh, dat een moederdag, eigenlijk elke dag moederdag zou moeten zijn. Hè? Dat is eigenlijk ook wat ze zegt.

Ja, dat was een prachtig lied van Savita Singh. En ook dat, hè, van die lokale, prachtige liederen, beste luisteraars. Ja, ik heb ondertussen heel wat prachtige gedichten verzameld. Want er zijn heel wat gedichten ook geschreven en voorgedragen. En ik ga er een paar ook voor u ten gehore brengen. Moederdag. Vandaag is het een beetje feest. Het is weer Moederdag. De dag waarop zij vragen en zelfs zeuren mag. De dag waarop ik haar laat zien hoeveel ik om haar geef. Een gevoel bij mij van binnen zolang als ik leef. Het gevoel daar heel diep in mij, wat ik heb voor haar, heb ik niet slechts op Moederdag, maar door het hele jaar. Ja, zoals Savita Singh dat net ook zong. Ja, dat gaat inderdaad niet alleen op Moederdag, maar ook op alle dagen in het jaar. En door het hele jaar, ja, een gevoel geven dat en ja, wat zij heel diep voor jou betekent, hè? Een ander gedicht wat ik tegenkwam, beste luisteraars, was Moederdag, een dag van liefde, van dankbaarheid en van geluk. Voor haar die ik ooit voor mij de bron was. De maakster van het eerste stuk. Moederdag staat in haar teken. De tijd staat even bij haar stil. Besef mij dat zij nu nog hier is en wat ik samen met haar wil. Moederdag, een mooie zondag, vol zon en warmte in mijn hart, maar ook daarbuiten. Ik dank je, ma, voor al die moeite en het geven van een frisse start. Nou, tot zover, beste luisteraars. Ik ga, nou ja, goed, tot 4 uur... wat prachtige gedichten voor jullie ten gehore brengen. Ik zou zeggen, geniet van de gedichten en van prachtige lokale muziek. Ja, wat chutneys, wat soca's. En in elk geval, en dan sluit ik straks wel weer af met een Bolly the Boot nummer, beste luisteraars. Maar nu even genieten van alles wat ook te midden van ons is gezongen.

Ja, prachtig hè, beste luisteraars. Ja, zo zijn er ook, ook mensen die eigenlijk hun moeder vandaag ontzettend missen. Een ander gedicht is Ik breng je weer een bloemetje. Die traditie blijf ik trouw. Ik geef ze nu alleen niet meer gewoon rechtstreeks aan jou. Ik leg ze voorzichtig op je graf en hoop dat jij van bovenaf dit glimlachend bekijkt, zodat het toch voor jou en mij een beetje moederdag lijkt. Hè, voor degene die hun moeder vandaag ook heel erg moeten missen. Sterkte, beste luisteraars, voor degene die dit op deze manier ervaren. Ik heb in elk geval voor de tweede uur heel wat gedichten verzameld. En wellicht herkent u in een van de gedichten. En mijn vraag was, wat betekent moederdag voor u? En hoe beleeft u deze dag? En wat heb je zelf van je moeder meegenomen? Of welke eigenschappen heb je van haar? En dat is wel heel mooi om het er ook over te kunnen hebben. Dus mocht je daarover willen praten, kun je bellen naar het nummer 070-362-2077. En tot die tijd gaan wij verder met prachtig muziek. En met niet alleen prachtig muziek, maar ook prachtige gedichten. Gedichten waar je misschien waarin herkent van je eigen verhaal. Tot zo, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, ook weer zo'n prachtig lied, hè? Maar wel een beetje een droevig lied over het gemis van een moeder. Nou, een ander gedicht wat ik vond was: voor Moederdag zocht ik altijd naar de mooiste kaart, vergezeld van lieve woorden in een mooi gedicht. Een bos bloemen en altijd een cadeau. En was je altijd blij en kreeg je een glimlach op je gezicht. Deze Moederdag heb je niet meer meegemaakt. Dat doet zeer. Niet alleen met Moederdag denk ik aan je, maar alle dagen in het jaar des te meer. Rust zacht, lief moedermens. Nou, ik ga zo meteen. We hebben Bollywood nummers gehad. We hebben Chutneys en Soca's, lokale Chutneys en Soca's gehad van Trinidad en Guyana. En we gaan nu even naar Suriname, naar Ramdeo Chay toe. En we gaan gewoon wat Baitagana nummers draaien. Dat is ook prachtig om te horen. Voordat ik dat doe, heel kort gedicht. Lieve moeder, wat ben ik dankbaar dat ik u nog hebben mag. Voor mij, mijn lieve moeder, is het iedere dag Moederdag. Nou, geniet van dit nummer, beste luisteraars.

nou ja, ook een prachtig lied, hè? Van de Ramdeo Chaitu. Nou, dat vind ik ook wel heel mooi. Peter Gana ook over onze moeder. Nou goed, ik heb nog wel een gedicht voordat we naar een andere Peter Gana gaan. Ik droomde dat ik mijn moeder zag. Bijzonder. En dat op moederdag. Gelukkig. Keek ze heel gelukkig. Of ik voor het eerst echt mijn moeder zag. Ik droomde dat ik mijn moeder zag. Bijzonder en dat op moederdag. Het was leuk haar weer te ontmoeten. Toen zei ze terug te moeten. Zei ik dag moeder dag. Nou, geniet van het volgende Peter Gana nummer. Nou, deze is van Radio Zeeuwgelaam. Die kennen jullie vast ook. Prachtig weer.

En rond een uur of vijf met mijn vader altijd bij de Takana danste. En het is eigenlijk ook zo'n nummer waar ik ook op danste. Dus er komen ook heel veel prachtige herinneringen naar boven. Het is moederdag, maar ik moest even denken aan de momenten toen ik deze liederen hoorde. Van, oh ja, met al die Betaganas op de zondag rond een uur of vijf altijd Betagana op de radio. En mijn vader hield van dansen, ik ook. Dus we gingen samen in afval met elkaar dansen om te kijken wie het snelste en langste kon volhouden met dansen. Mijn moeder niet, hè. Mijn moeder hield niet van dansen, heeft nooit gedanst. Dus ik kon niet zo'n wedstrijdje met haar doen. Dus het blijft een ode aan de moeder. Ook deze prachtige liederen en ook deze Betagana liederen in gedachten. En gewoon bij de moeders. En op deze speciale moederdaguitzending. Geniet ervan, beste luisteraars.

Ja, beste luisteraars, ik heb toch echt niks overdreven. Prachtig lied van Radio Sugulaam. En ik vertelde u dat ik op de Beta Ghana's altijd aan het dansen was met mijn vader. En dat was altijd ontzettend leuk. En inderdaad, aan het eind gingen de liederen in versnelling. En dan was het inderdaad wie houdt het langste vol. En sommige liederen waren heel lang, heel snel. En op snelle tempo. En dan was het inderdaad een wedstrijd tussen mijn vader en mij. En daar heb ik denk ik ook heel veel van geleerd als het gaat om dansen. Ontzettend leuk weer en ontzettend gaaf om dit soort herinneringen weer op te halen op deze Moederdag uitzending. Met een ode aan de moeders, met deze prachtige liederen over moeders en over Moederdag. Beste luisteraars, ik hoop dat u ontzettend genoten heeft van de afgelopen 2 uur. En hebben we in elk geval stilgestaan bij Moederdag. En hebben we een prachtig Moederdag uitzending gemaakt. Met mooie verhalen, mooie liederen, mooie gedichten. En een ode aan onze moeders en onze voormoeders. Beste luisteraars, we gaan naar de commercial break en nieuws. En blijf u vooral luisteren. En ik kom zo bij u terug.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: U luistert naar Hindustani Radio. Radio Vahon.
2: Digitale radio. Vahonfm.nl.
3: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: हर काम के लिए हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07736522747 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
0: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio. Muziek en informatie. Bij Vahon Hindustani Radio.

Ja, beste luisteraars. Prachtig lied, hè? Echt een prachtig lied, maar ook een heel verdrietig lied. Ja, iemand om je op te beuren. Iemand om je leven te kleuren. Iemand die er voor je is en vult dat gat van het gemis. Iemand die je steunt en liefd heeft in al die jaren. Iemand met zoveel liefde dat niet valt te verklaren. Iemand die zich zorgen maakt en haar leven voor je waagt. Iemand die het niet uitmaakt wie je bent of wat je draagt. Je bent haar dochter of zoon, lief en klein. Zij is jouw moeder, precies zoals zij hoort te zijn. Ja, beste luisteraars, geniet u nog van het volgende nummer.

Ja, beste luisteraars. Welkom en wat fijn dat u luistert. Ik ben Rosita Geertje-Singh en vandaag presenteer ik weer Primetime Rani Ki Kahani op Vahon Hindustani Radio. Geniet u nog even van Arijit Singh.

0: लोरी कौन सुनाएगा।
1: Ja, beste luisteraars, wat een prachtig lied ook alweer, hè? Ook over moeder. En ik ga nog één gedicht voorlezen. Ja. Wil je mijn gedachten overnemen, zodat ik even slapen kan? Zou je dat voor mij willen doen? Dan neem ik er even het mijne van. Wil jij voor mij een droom creëren over liefde, geluk en vrolijkheid? Dan leg ik mijn hoofd op het kussen en neem voor slapen heel veel tijd. Wil jij mij straks dan weer wekken met thee, beschuit en een eitje? Want vandaag is het moederdag en als moeder blijf ik toch jouw meisje. Wil je mij geen dure cadeautjes geven? Een kus is al meer dan genoeg. Gewoon gezellig even wakker maken. Maar als het kan, liefst niet te vroeg. Ja, beste luisteraars. Prachtig ook, hè? Prachtig. Een prachtig gedicht. Prachtige liederen vandaag. En waarom eigenlijk? Nou, beste luisteraars. Omdat het vandaag moederdag is, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje-Zien en vandaag presenteer ik u Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. En inderdaad, het is vandaag moederdag, beste luisteraars. Voor alle moeders, oma's, wensmoeders, bonusmoeders, pleegmoeders, stille moeders. Maar ook voor degenen die hun moeder vandaag nog meer missen. Daarom mooie liederen op deze dag. Voor moeders heel dichtbij, voor moeders heel ver of ver, voor moeders die er niet zijn. En daarom muziek en gedichten met een ode aan alle moeders, voormoeders, moeders. Hè? Geniet ervan, beste luisteraars. Ik ga nog één nummer voor jullie draaien en dan ga ik toe naar, dan ga ik afsluiten, beste luisteraars. Ik zou zeggen, geniet er nog even van in deze speciale uitzending van Moederdag. Ik hoop dat jullie hebben genoten en ik hoop dat jullie nog aan het genieten zijn in mijn programma Primetime Rani Kikahani op Vahon Hindustani Radio, beste luisteraars. We gaan verder met een prachtig nummer. Even kijken van Kumar Sanu en Elka Yagnik en Udit Narayan. Ik zou zeggen, geniet ervan.

0: Ja, beste luisteraars, we gaan verder met de uitzending. Lieve mama, je bent de liefste ooit. Je hebt mijn leven voltooid. Als ik verdrietig was, toverde jij mij weer blij. Als ik jou zag, voelde ik me weer vrij. Ik zal je nooit vergeten. Dat moet je echt wel weten. Je bent de liefste ooit. Je hebt mijn leven voltooid. Prachtig. Prachtig gedicht. En ik had beloofd, beste luisteraars, dat ik wat prachtige gedichten voor jullie ter gehore zou brengen. Ook inderdaad met, in het geval van moederdag. Het is vandaag moederdag. Beste luisteraars, voor degenen die nu intunen, goedemiddag. Namaskar, Ram Ram. Welkom en wat fijn dat u luistert, beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertje Singh en vandaag presenteer ik Primetime Rani Kikani op Vahon Hindustani Radio. En in mijn speciale uitzending in verband met Moederdag, beste luisteraars, prachtige liederen en prachtige gedichten voor alle moeders, voor alle oma's, voor alle bonusmoeders, pleegmoeders, stille moeders, wensmoeders. Hè? En voor iedereen die hun moeder dichtbij heeft, ver weg. En ook voor iedereen die in elke, of ja, die geen moeder meer heeft. Hè? En die hun moeders ook heel erg moeten missen vandaag. Vandaag een dag met een ode aan alle moeders, beste luisteraars. Ik ga richting afsluiting. Maar we hebben vandaag bijna alle soorten liederen gehad. Bollywood nummers, chutney, soca, baitagana. Nou ja, ik wil ook nog een klassiek nummer aan u ten gehore brengen. Aisa Hoti Mahe. Ik hoop dat u dat ook prachtig vindt. En dan ga ik daarna wel afsluiten, beste luisteraars. Geniet u er even van. Het is een lang nummer, maar wel een prachtig nummer.
1: Maa hai, jo mujhse khafa nahi hoti. Bas ek maa hai, jo mujhse khafa nahi hoti. To nazm ka title bhi hai, aisi hoti hai maa.

Ja, beste luisteraars. Wat een prachtig nummer. Hè? Ik heb daar echt totaal niet aan getwijfeld om dit nummer voor u te spelen. Ja, beste luisteraars, zoals ik zei, ik ga afsluiten. En dat doe ik op een hele bijzondere manier. Ik sluit eerst af met met een prachtig gedicht voor alle moeders. Die geven zonder te tellen. Die zorgen in stilte. Die lief hebben, ook op moeilijke dagen. Voor moeders die dichtbij zijn. En voor moeders in herinnering. Voor vrouwen die als een moeder zijn. Vandaag is voor jullie. Met een bloem. Met een gedachte. Met liefde. Beste luisteraars. Ik ben Rosita Geertersing. En u heeft kunnen luisteren naar de uitzending met Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. Beste luisteraars, ik hoop dat u heeft genoten van al de prachtige liederen en al de prachtige gedichten die ik voor u ten gehore heb gebracht. En beste luisteraars, zoals ik zei, en ik ga afsluiten. En mijn er is nu een einde gekomen aan mijn programma Primetime. Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio. En beste luisteraars, als u vragen heeft, dan kunt u mailen naar info@fahonfm.nl. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan is er weer een aandacht voor actualiteiten, voor traditie, voor Hindustanse cultuur en tradities. En wellicht ook een thema. En interviews. Dit was Rosita Geertersing op onze eigen Haagse Fahon Hindustani Radio. Suniwale Sajino, Aapke Shukriya, Ram Ram, Goede Havis, Namaskar. Ik wens jullie een hele fijne dag en heel onwijs veel gezelligheid en heel veel plezier en verbinding met elkaar. Geniet ervan. En tot volgende week. Dit was Rosita Geertersing met Primetime Rani Kikahani op Fahon Hindustani Radio, beste luisteraars. Nog heel veel luisterplezier.

0: Sahon Hindustani Radio.
1: अधिकारियों का तौर आन दराम शुद्ध वकालत का काम करता है जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: U luistert naar
5: Hindustani
4: Radio.
5: Radio Fahon. Digitale radio. Fahon.nl.
6: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen hij langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Fahon Hindustani Radio.

कबरे हो मस्जिदी के करीब बाद मरने की भी

जब मुअज्जिन कहे तकबीर बसत इस दुनिया मेरी तुरबत हो।

0: बार मिलता हूँ, कहीं जाना मत अति सुंदर सुंदर नगमे सेलेक्ट किया हूँ स्पेशल सभी माताओं के लिए। तो आफ्टर द ब्रेक स्टे ट्यून।
1: दिस इज वाहन हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अद्वोकातन कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: U luistert naar Hindustani Radio.
6: Radio Fahun.
7: Digitale radio. Fahun.fm.nl.
8: Dit is het Fahun Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing.
9: De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Fahun Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahun Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47. Den Haag heeft het Binnenhof. De Hofvijver. Het Vredespaleis. En je eigen Fahun Hindustani Radio.

0: fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxim gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de twee alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de twee lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëdiging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertensi ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai, aap jaiye hamara website hai aur hamara email hai info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07-36522-47 मेर इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Fahon Hindustani Radio.

0: Vahon Hindustani Radio.
1: एडवोकेटनकांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है. जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

अवश्य दिन रात बदलते हैं, हालात भी बदलते हैं, सभी कुछ बदलते हैं। हमसे दूर जा पाओगे कैसे, हमसे दूर जा पाओगे कैसे, दिल से हमें भुला पाओगे कैसे। हम वो खुशबू है, हम वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, हम वो खुशबू है जो सांसों में बसते हैं, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे, खुद की सांसों को रोक पाओगे कैसे। Dingen die een man of vrouw met waarde nooit doet voor een man of vrouw. Niet omdat je hard moet zijn, niet omdat je geen liefde mag geven, maar omdat respect verdwijnt op het moment dat jij jezelf verliest. Even uw aandacht. Jezelf aanpassen om bij hem of haar te passen. Zijn of haar hobby's, zijn muziek, zijn of haar interesses overnemen zodat hij of zij je leuker vindt. Dat mag je geen partner. Dat maak je een spiegel. Je krijgt, je kracht zit in wie je bent. Je kracht zit in wie jij bent. Niet in hoe goed je je aanpast. Tevreden zijn met praten in plaats van moeite. Dagelijks appen, flirten, bellen. Maar geen dates, geen plannen, geen investering. Aandacht zonder actie is geen interesse. Slapen met mannen of vrouwen die niks voor je doen. Exen, situaties, mannen of vrouwen die blijven nemen maar nooit geven. Intimiteit zonder investering leert een man of vrouw precies één ding. Dat hij of zij niks hoeft te doen om jou te krijgen. Te snel fysiek worden zonder richting. Niet omdat seks fout is, maar omdat timing alles is. Verbinding komt voor toegang. Jezelf kleiner maken om hem of haar comfortabel te houden. Je intelligentie dimmen, je mening inslikken. Als jouw licht hem of haar bedreigt, is hij of zij niet jouw man of vrouw. Bang zijn om nee te zeggen? Bang zijn om nee te zeggen? Uit angst hem of haar kwijt te raken? Grenzen kosten je geen man of vrouw. Het ontbreken ervan wel. Een brave meisje of jongen spelen terwijl hij of zij over je heen loopt. Altijd begrip, altijd geduld, altijd aanpassen. Respect groeit niet door lief te zijn. Respect groeit door zelfrespect. Slecht gedrag, goed praten. Hij of zij bedoelt het niet zo. Zo is hij of zij nu eenmaal. Als je zijn of haar gedrag zelf verdedigt. Als je haar of zijn gedrag blijft verdedigen, verraad je jezelf. Je eigen leven pauzeren voor een relatie. Je dromen uitstellen. Je wereld verkleinen. Een man of vrouw die jou waard is, voeg toe.
Hij of zij vervangt je leven niet. Als dit binnenkomt, is dat geen toeval. Het is wat er gebeurt wanneer je waarde niet leidt, maar weggeeft. Je hoeft dit niet zo te blijven doen. Je kunt leren hoe mannen of vrouwen in jou investeren zonder jagen of forceren. Dit zijn enkele tips, mijn lieve luisteraars. Waar een vrouw of een man met waarde nooit doet voor een man of een vrouw.

0: के क्या हो गया।
1: आई गो आई गो आई गो, ये क्या हो गया। बॉयफ्रेंड से हमने सुने ये गीत। Energiegevers, energiegevers voor het lichaam, je brein. In het dagelijkse doen. De energiegevers zijn zonnelicht, lachen, ja, lachen, water, ademhaling, oervoeding, natuur, buitenlucht, beweging, slapen, meditatie, dankbaarheid, creativiteit, het hier en nu zijn. En daarentegen de energieslurpers. Je hebt de energiegevers en daarentegen de energieslurpers. De energieslurpers zijn rommelige omgeving, gebrek aan grenzen, weinig beweging, overdenken, negativiteit, stress, fastfood, smartphones, weinig drinken, slechte nachtrust, toekomst en verleden. Maar misschien nog belangrijker om te weten wat je energie kost.

अरे वाह, लता जी और मुकेश जी की आवाज में। फिल्म का नाम मधुमति की दिल तड़प तड़प के। नित आलसयकर्ष सैन यफयान, नित आलसयकर्ष सैन यफयान, वारम फ्रॉइड इट्स आंदर्स दूद दान खबक। Maar suiker is toch suiker? Toch reageert je lichaam heel anders op een appel, een stukje taart. Dat heeft te maken met context, niet alleen met suiker. Niet alle suikers zijn je vijand. Waarom fruit iets anders doet dan gebak? Suiker is toch suiker, zegt men. Fruitsuiker. Suiker in fruit werkt anders. Bevat natuurlijke suikers, komt samen met vezel, bevat veel water, bevat vitamines en antioxidanten. Vezels vertragen je opname, minder piek in bloedsuiker, meer verzadiging. En het resultaat is energie zonder crash. Suiker in zoetigheden. Bewerkte zoetigheden bevatten vaak toegevoegde suikers, weinig vezel, snelle koolhydraten. En daardoor heb je dan de snelle bloedsuikerpiek. Insuline schiet omhoog, daarna dip en opnieuw trek. Resultaat: korte energie, lange onrust. Symptomen van bewerkte suikers. Te veel suiker kan zich uiten als energiecrash, snelle honger, opgeblazen gevoel, hoofdpijn, sterke zoetbehoefte. Vaak subtiel, maar wel herkenbaar. En wat doet beweging met je suiker? Wat doet beweging met je suiker? Sport en beweging verandert hoe je suiker gebruikt. Je spieren gebruiken glucose. Sport en beweging verandert hoe je suiker gebruikt. Insulineresistentie daalt. Suiker wordt sneller opgeruimd, minder opslag en als vet. Suiker na of rond beweging, minder belasting voor je lichaam. Hoe belangrijk beweging is. Moet je suiker vermijden? Nee, natuurlijk niet. Maar timing en vorm doen eraan. Maar timing en vorm doen ertoe. Suiker is niet per definitie slecht, wel iets om bewust mee om te gaan. Vooral bewerkt plus weinig beweging geeft de meeste klachten. Praktisch takeaway. Zo ga je slimmer om met suiker. Kies vaker voor onbewerkte producten. Combineer zoet met vezel, vetten, eiwitten. Beweeg regelmatig. Geniet bewust, niet gedachteloos. Balans gaat boven perfectie.

Suiker is niet per definitie het probleem. De context waarin je het eet maakt het verschil. Suiker in fruit komt samen met vezels, water en micronutriënten. Je lichaam verwerkt dit rustig en geleidelijk. Suiker in koekjes, gebak en toetjes, die komt vaak zonder vezels, snel beschikbaar en in grotere hoeveelheden binnen. Wat kan zorgen voor pieken in je bloedsuiker, meer trek en energiecrash? Het gaat niet om verbieden, maar om begrijpen wat je lichaam nodig heeft. Balans is wat belangrijk is. Balans is

0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd.

0: saleert als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक अब टेलीफोन नंबर 07 36 52 47. मेरे इन्फो www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070 36 52 47.

aantrekkelijker bent dan je denkt. Herken jij dit? Mensen kijken opvallend vaak naar je, zelfs als jij het zelf niet merkt. Soms draaien ze hun hoofd net iets langer mee of glijden hun ogen terug naar jou. Aantrekkingskracht is iets wat anderen zien voordat jij het ziet. Ongemakkelijk. Sommige mensen worden zichtbaar nerveus wanneer je in de buurt komt. Ze gaan sneller praten, lachen iets te hard of weten niet goed hoe ze zich moeten gedragen. Dat komt omdat je meer indruk maakt dan je doorhebt.

eens moeite voor doet. Niet alleen over je uiterlijk, maar vooral over je vibe. Je glimlach of je energie. Dat betekent dat jouw aantrekkingskracht dieper gaat dan look. Mensen kennen je. Ook als jij iemand vergeet, weten zij precies wie jij bent. Je laat een indruk achter die blijft hangen. Aantrekkelijke mensen hebben een aanwezigheid die mensen niet snel vergeten. Zonder moeite. Zelf op dagen dat je zelf niet op je best voelt, merk je dat mensen toch naar je kijken of contact zoeken. Dat komt omdat echte aantrekkingskracht vanzelf gebeurt. Je hoeft het niet te forceren. Wees wat liever voor jezelf. Je hebt geen idee hoeveel mensen jou stiekem bewonderen, naar je opkijken of door jou geïnspireerd raken. Je ziet het misschien niet, maar jouw aanwezigheid raakt meer harten dan je denkt.

किसका रास्ता देखे, किशोर दाजी की आवाज में, फिल्म का नाम जोशीले। इमोशनल इंटेलिजेंसी, आपको बता दे कि इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंसी सी नीट इन वट इमान सेह दैट है ऑफ सै इस, मार इन हु इमान से खदराख फॉर आल वनेर हैत मुइलक वर्ड। इमोशनल इंटेलिजेंसी सी नीट इन वट इमान सेह दैट है ऑफ सै इस, मार इन हु इमान से खदराख फॉर आल वनेर हैत मुइलक वर्ड। Zo ziet emotionele intelligentie eruit. Je herkent je eigen emotie en durft ze te benoemen zonder schaamte. Je reageert bewust in plaats van impulsief te reageren vanuit emotie. Je neemt verantwoordelijkheid voor je gevoelens zonder anderen de schuld te geven. Je kunt luisteren zonder meteen te willen oplossen, verdedigen of oordelen. Je stelt gezonde grenzen en respecteert die van anderen. Je voelt empathie. Maar verliest jezelf niet in het verdriet of gedrag van de ander. Je kunt feedback ontvangen zonder in de aanval te gaan. Je communiceert eerlijk en rustig, ook bij conflict. Je laat ruimte voor verschillende perspectieven. Je kiest voor verbinding boven gelijk hebben. Emotionele intelligentie is innerlijk volwassenheid. Emotionele intelligentie is innerlijk volwassenheid. Niet respect zijn, maar bewustzijn, eerlijk en verantwoordelijk omgaan met jezelf en anderen. Emotionele intelligentie is het vermogen om emoties bij jezelf en anderen te herkennen, te begrijpen en effectief te reguleren. Het heeft invloed op hoe je omgaat met stress, conflicten en relaties. En mensen met een hoge emotionele intelligentie hebben vaak minder last van stress. Ze zijn efficiënter ze zijn effectiever in communicatie en voelen zich over het algemeen gelukkiger.

कि क्यों हो गई फिल्म का नाम एक बार मुस्कुरा दो। नेखंतीन ट्विन से फंतख में पिक्चराइज किया गया है किशोर दास जी की आवाज में। Soms moet je mensen opgeven, soms moet je mensen opgeven. Niet omdat ze niet belangrijk voor je zijn, niet omdat ze niet belangrijk voor je zijn, maar omdat jij niet belangrijk voor hen bent. Mijn aanwezigheid raakt je. Maar mijn afwezigheid raakt je. Mijn afwezigheid raakt je. Maar mijn aanwezigheid zag je nooit. Mijn afwezigheid raakt je. Maar mijn aanwezigheid zag je nooit. Door telkens geaccepteerd te willen worden, ben je jezelf verloren. Door telkens geaccepteerd te willen worden, ben je jezelf verloren. Je hebt je eigen behoeften genegeerd, je stem onderdrukt totdat je ze vergat. Je herinner wie je werkelijk bent is geen stap terug, maar een stap naar heling.

0: मेरे साथ कोई भी नहीं गा रहा है। अरे सब लोग मेरे साथ गाओ।
1: अरे आहा जना नाचेंगे के
2: मोहम्मद रफी जी की आवाज में साथ दे रहे थे महमूद जी और कोरस। फिल्म का नाम पत्थर के सनम। Er komt een tijd in je leven dat sommige mensen spijt zullen krijgen van waarom ze je in het verleden verkeerd hebben behandeld. Er zijn zoveel mensen op deze wereld, maar als er maar één ontbreekt, is je wereld niet meer hetzelfde als voorheen. De gelukkigste mensen houden zich niet bezig met het behouden van wie wat heeft gedaan. Ze vergeven, laten dingen los, helpen anderen en blijven toch glimlachen. Ze geven meer dan dat ze ontvangen. Je krijgt wat je geeft. Je krijgt wat je geeft. Dat wat rondgaat, komt terug. Je krijgt wat je geeft. Dat wat rondgaat, komt terug. En dat, ja lieve mensen, en dat noemen ze karma.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 0.

0: fietst vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn twee levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de twee alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de twee lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Péter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Anderen dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

0: vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn, die 3 weken geleden vermist raakte, is terecht. De jongen vertrok op 18 april met de fiets vanuit zijn huis, vermoedelijk op weg naar mogelijk Rusland. Nu is hij gevonden in een stad in het oosten van Polen. De politie daar kreeg afgelopen nacht een melding van iemand die bij een bushalte buiten de stad lag te slapen. Hoe het met Maxime gaat is niet bekendgemaakt. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken lijkt hij in orde. In een flat in Vlaardingen zijn 2 levenloze lichamen aangetroffen. Omroep Rijnmond meldt dat een bekende van de 2 alarm sloeg toen die langskwam bij de flat. Even later trof de politie de 2 lichamen aan. Er werd onderzocht of koolmonoxide of een andere giftige stof de doodsoorzaak kon zijn, maar dat bleek na metingen niet het geval. De politie doet forensisch onderzoek. Peter Magyar is geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee is er een einde gekomen aan 16 jaar premierschap van Viktor Orbán. Magyar wil de rechtsstaat in het land herstellen en de banden met Brussel aanhalen. Het Hongaarse volk heeft ons de opdracht gegeven een einde te maken aan decennia van doelloos ronddrijven, zei hij na zijn beëniging. Magyar haalde vorige maand met zijn partij Tisza een ruime 2/3 meerderheid. Als de passagiers van het cruiseschip Hondius morgen bij Tenerife van boord zijn gegaan, vaart het door naar Nederland. Hier zal het gedesinfecteerd worden. Andere dan Spaanse opvarenden worden pas van boord gehaald als hun thuisland een repatriëringsvlucht heeft geregeld. Voor Nederland is die bevestigd. En dan nog het weer. Vanavond komen vooral in het noorden wolkenvelden voor. Elders is er tot zonsondergang veel ruimte voor de zon. Het is 12 graden in het noorden tot 16 in het zuiden van het land. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen. De minima komen uit tussen 5 graden in het noordoosten en 10 in Zeeland. Morgen is er ook veel ruimte voor de zon met hier en daar wat bewolking. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

Een moeder begrijpt, luistert, vergeet, verheugt zich en leidt naar bovenal zou ze haar eigen leven geven voor haar kind.